0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Dirk van Duivenbode heeft de halve finales van de World Matchplay bereikt. De darter rekende in een enerverende kwartfinale af met Gary Anderson met een eindstand van 16-13. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duivenbode noteerde een hoog gemiddelde en pakte al vroeg in de wedstrijd een ruime voorsprong. De darter dacht aanvankelijk dat de overwinning binnen was, maar een ontketende Anderson gooide in de slotfase steeds beter en kwam akelig dichtbij door 5 legs op rij te winnen. De spanning nam daardoor zichtbaar toe en dat zorgde voor zenuwachtige momenten bij Van Duivenbode, die ook last had van het publiek en zich naar eigen zeggen liet intimideren. De Nederlander gaf aan dat het erg vervelend werd naarmate zijn tegenstander dichterbij kwam, omdat hij dacht dat de buit allang binnen was. Toch hield hij uiteindelijk stand. Met sterke scores in de 29e leg trok hij de zegen over de streep. Op de vraag hoe hij dat beslissende moment toch afdwong, antwoordde de darter nuchter dat het simpelweg een kwestie van mikken en raken was. In de halve eindstrijd stuit Van Duivenbode op wereldkampioen Luke Littler. Voor Van Duivenbode is het de 4e keer in zijn carrière dat hij in de halve finale van een major toernooi staat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong pikt de kritiek op zijn toewijding niet. Na veel verhalen over zijn knieblessure in de media benadrukt de International dat hij nooit bewust de grens heeft opgezocht. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de International is er geen sprake geweest van onverantwoord risico tijdens het afgelopen wereldkampioenschap. De Jong liep de knieblessure op na een botsing op de training met Quinton Timber. Medische stafleden constateerden destijds een lichte blessure die niet kon verergeren door verder te spelen. Pas tijdens een latere scan in Barcelona bleek de schade ernstiger dan gedacht. De Oranje-speler reageert fel op de geruchten over zijn inzet. Hij noemt het pijnlijk dat critici zijn loyaliteit en toewijding in twijfel trekken op basis van onjuiste aannames. Voetbal is zijn alles en hij geeft naar eigen zeggen altijd het maximale voor zowel zijn club als het nationale elftal. Voor de middenvelder betekent dit fysieke vonnis een nieuwe sportieve tegenvaller in Catalonië. Eerder stond hij al langdurig buitenspel door spierproblemen en een hardnekkige enkelblessure, die hem kostbare interlands kostte. Het is nog niet bekend hoe lang zijn herstel gaat duren.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. PSV-aanvoerder Mauro Junior wil niets loslaten over een eventuele overstap naar een andere club. De Braziliaan reageert daarmee op de situatie rondom zijn contract, waarin een afkoopclausule van 12 miljoen euro staat. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de afkoopclausule kunnen geïnteresseerde clubs hem direct overnemen zodra er een persoonlijk akkoord ligt. Zowel Fenerbahçe als FC Porto werden eerder al genoemd als mogelijke bestemming, hoewel de Turkse club destijds niet doorpakte. Mauro Junior laat weten dat zijn volledige aandacht bij zijn huidige club ligt. Hij benadrukt dat hij gelukkig is met zijn rol en dat de focus volledig uitgaat naar de komende wedstrijden. De middenvelder en vleugelverdediger is door trainer Peter Bos aangewezen als tijdelijke aanvoerder. Hij vervangt daarmee Jerdy Schouten zolang die afwezig is. Het dragen van de aanvoerdersband voelt voor hem als een kroon op zijn tot nu toe afgelegde weg bij de club. Hij noemt het een grote eer om deze verantwoordelijkheid te dragen bij een club als PSV en geniet van elk moment in Eindhoven. Na een lange periode in dienst van de club vervult deze rol een lang gekoesterde wens.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 heeft een nieuwe officiële safety car. Tijdens het raceweekend in Hongarije verschijnt de Mercedes AMG GT 63 Pro 4Matic Plus op de baan als opvolger van de GT Black Series. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is de 14e auto van de Duitse fabrikant die deze rol vervult in de koningsklasse van de autosport. Onder de motorkap ligt een 4 liter V8 biturbo motor die goed is voor 612 pk en een koppel van 850 Nm. Daarmee is het tevens de allereerste officiële safety car met 4 wielaandrijving, dankzij een variabel AMG performance systeem. Om de prestaties op de baan te waarborgen is de wagen uitgerust met keramische composietremmen en een speciale automatische transmissie. Ook is de aerodynamica flink aangepast. Zo zorgen een nieuwe frontsplitter, aangepaste achtervleugel en speciale luchtgeleiders voor extra stabiliteit en neerwaartse druk in snelle bochten. Verder is de achtervleugel voorzien van een geïntegreerde signaleringssysteem en extra LED's voor optimale zichtbaarheid onder alle weersomstandigheden. Safety car coureur Bernd Meelander rijdt in Hongarije voor het eerst met de nieuwe auto in een speciale jubileum livery. Mercedes viert daarmee dat het al 30 jaar onafgebroken safety cars levert aan de Formule 1. Ook is Mercedes sinds dit seizoen de enige leverancier voor zowel safety cars als medical cars.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Formule 1 WK-leider Kimi Antonelli krijgt te maken met een opvallende harde consequentie van zijn vader na herhaalde waarschuwingen van het overschrijden van tracklimits. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De jonge Italiaan pakte de overwinning tijdens de Belgische Grand Prix, maar overschreed daarbij meermaals de witte lijnen. Waar race-engineer Pieter Bannington via de boordradio kalm bleef, koos zijn vader voor directe taal. Hij liet weten dat een volgende overtreding zou resulteren in een hele bijzondere straf, waarbij hij lachend toevoegde dat hij de nek van zijn zoon zou uitrekken als een kip. Het opzoeken van de limieten levert coureurs geregeld problemen op zodra ze de tracklimits overschrijden. Wie 4 keer de fout ingaat tijdens een hoofdrace ontvangt automatisch een tijdstraf van 5 seconden. Dit overkwam Antonelli eerder dit seizoen al in Barcelona en tijdens de sprintrace in Miami, waar het hem kostbare punten kostte in het wereldkampioenschap. Het Mercedes-team probeert sindsdien scherper te sturen door de coureur al na 2 waarschuwingen te informeren om zo verdere sancties te voorkomen. Antonelli benadrukt dat de steun van zowel zijn familie als het team van onschatbare waarde is in dit uitdagende seizoen. Zijn vader fungeert daarbij als een vaste rots in de branding, waarmee hij al sinds zijn vroegere kartjaren nauw samenwerkt. Ondanks de harde woorden blijft hun onderlinge band onverminderd sterk, terwijl de volledige focus inmiddels ligt op een goed resultaat in Hongarije.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Zo!

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Team NL heeft op de rustdag van het Europese kampioenschap inlineskaten voor het eerst getraind op de weg in het Italiaanse Cardano al Campo. 23 Nederlandse skaters, onder wie 19 rijders van een eerder baanonderdeel en enkele pas ingevlogen atleten, maakten kennis met een parcours dat om de nodige voorzichtigheid vraagt vanwege uitdagende en scherpe bochten. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de verkenning was het vooral zoeken naar het juiste materiaal. De atleten experimenteerden met verschillende wielen om voldoende grip te behouden op het gladde asfalt. Skater Ronald Haasjes gaf aan dat het rondje stuurmanskunst vereist, omdat vol gas door de bocht te sturen onmogelijk is en constant afremmen en aanzetten volgt. Ook Lianne van Loon moest even wennen aan de ondergrond, maar concludeert dat de bochten na een korte aanpassingsfase wel meevallen. Letitia Narain richt zich ondertussen op haar hoofdonderdeel, de 100 meter. Ze oefende diverse proefstarts op het iets aflopende wegdek en merkte dat het gladde asfalt vraagt om zachtere wielen. Tijdens de komende wedstrijdreeks starten zij en Glenn Nijenhuis in de voorrondes op de 100 meter, terwijl de broers Ronald Christian en Joël Haasjes, net als Lianne van Loon, Amber van der Meijden en Sophia Schilder, meedoen aan de afvalkoers.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Lock me up. Grumpy Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag luidt de noodklok over de huidige staat van het Nederlandse voetbal. Volgens de technisch directeur van FC Twente verkeert de hele sector in zwaar weer en zijn er grote problemen ontstaan die om een directe oplossing vragen. Ik ben Gert-Jan van Acooy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Eredivisie raakte de belangrijke zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst kwijt aan Portugal. Wat betekent dat Nederlandse clubs minder Europese tickets kunnen verdelen. De oud-trainer maakte zich ook ernstige zorgen over de sportieve situatie van het Nederlandse elftal. Ten Hag stelt dat Nederland de aansluiting met de buitenlandse concurrentie heeft gemist. De situatie maakt hem naar eigen zeggen boos en verdrietig. Hij benadrukt dat de manier waarop er tot dusver met het beleid van het Nederlandse voetbal is omgegaan ervoor zorgt dat men de race met het buitenland niet kan bijbenen. Zelf probeert Ten Hag met zijn club de negatieve spiraal te doorbreken. De selectie verschijnt met een competitieve groep aan de start van de kwalificatieperiode. De basis is volgens hem in elk geval op orde. Al is het team volgens de technische leiding nog lang niet klaar voor de toekomst. Daarnaast zet de club in op contractverlenging voor Younis Taha. De verbintenis van Taha loopt na het huidige seizoen af. Twente heeft de middenvelder inmiddels een concrete aanbieding voorgelegd om hem langer in Enschede te houden. De leiding omschrijft hem als een zeer goede speler met veel potentie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Dirk van Duiverbode heeft de halve finales van de World Matchplay bereikt. De darter rekende in een enerverende kwartfinale af met Gary Anderson met een eindstand van 16-13. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duiverbode noteerde een hoog gemiddelde en pakte al vroeg in de wedstrijd een ruime voorsprong. De darter dacht aanvankelijk dat de overwinning binnen was, maar een ontketende Anderson gooide in de slotfase steeds beter en kwam akelig dichtbij door 5 legs op rij te winnen. De spanning nam daardoor zichtbaar toe en dat zorgde voor zenuwachtige momenten bij Van Duiverbode, die ook last had van het publiek en zich naar eigen zeggen liet intimideren. De Nederlander gaf aan dat het erg vervelend werd naarmate zijn tegenstander dichterbij kwam, omdat hij dacht dat de buit allang binnen was. Toch hield hij uiteindelijk stand. Met sterke scores in de 29e leg trok hij de zegen over de streep. Op de vraag hoe hij dat beslissende moment toch afdwong, antwoordde de darter nuchter dat het simpelweg een kwestie van mikken en raken was. In de halve eindstrijd stuit Van Duiverbode op wereldkampioen Luke Littler. Voor Van Duiverbode is het de 4e keer in zijn carrière dat hij in de halve finale van een major toernooi staat.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong pikt de kritiek op zijn toewijding niet. Na veel verhalen over zijn knieblessure in de media benadrukt de International dat hij nooit bewust de grens heeft opgezocht. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de International is er geen sprake geweest van onverantwoord risico tijdens het afgelopen wereldkampioenschap. De Jong liep de knieblessure op na een botsing op de training met Quinton Timber. Medische stafleden constateerden destijds een lichte blessure die niet kon verergeren door verder te spelen. Pas tijdens een latere scan in Barcelona bleek de schade ernstiger dan gedacht. De Oranje-speler reageert fel op de geruchten over zijn inzet. Hij noemt het pijnlijk dat critici zijn loyaliteit en toewijding in twijfel trekken op basis van onjuiste aannames. Voetbal is zijn alles en hij geeft naar eigen zeggen altijd het maximale voor zowel zijn club als het nationale elftal. Voor de middenvelder betekent dit fysieke vonnis een nieuwe sportieve tegenvaller in Catalonië. Eerder stond hij al langdurig buitenspel door spierproblemen en een hardnekkige enkelblessure die hem kostbare interlands kostte. Het is nog niet bekend hoe lang zijn herstel gaat duren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. PSV-aanvoerder Mauro Junior wil niets loslaten over een eventuele overstap naar een andere club. De Braziliaan reageert daarmee op de situatie rondom zijn contract, waarin een afkoopclausule van 12 miljoen euro staat. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de afkoopclausule kunnen geïnteresseerde clubs hem direct overnemen zodra er een persoonlijk akkoord ligt. Zowel Fenerbahçe als FC Porto werden eerder al genoemd als mogelijke bestemming, hoewel de Turkse club destijds niet doorpakte. Mauro Junior laat weten dat zijn volledige aandacht bij zijn huidige club ligt. Hij benadrukt dat hij gelukkig is met zijn rol en dat de focus volledig uitgaat naar de komende wedstrijden. De middenvelder en vleugelverdediger is door trainer Peter Bos aangewezen als tijdelijke aanvoerder. Hij vervangt daarmee Jerdy Schouten zolang die afwezig is. Het dragen van de aanvoerdersband voelt voor hem als een kroon op zijn tot nu toe afgelegde weg bij de club. Hij noemt het een grote eer om deze verantwoordelijkheid te dragen bij een club als PSV en geniet van elk moment in Eindhoven. Na een lange periode in dienst van de club vervult deze rol een lang gekoesterde wens.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1 heeft een nieuwe officiële safety car. Tijdens het raceweekend in Hongarije verschijnt de Mercedes AMG GT 63 Pro 4MATIC Plus op de baan als opvolger van de GT Black Series. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is de 14e auto van de Duitse fabrikant die deze rol vervult in de koningsklasse van de autosport. Onder de motorkap ligt een 4 liter V8 biturbo motor die goed is voor 612 pk en een koppel van 850 Nm. Daarmee is het tevens de allereerste officiële safety car met 4 wielaandrijving, dankzij een variabel AMG performance systeem. Om de prestaties op de baan te waarborgen is de wagen uitgerust met keramische composietremmen en een speciale automatische transmissie. Ook is de aerodynamica flink aangepast. Zo zorgen een nieuwe frontsplitter, aangepaste achtervleugel en speciale luchtgeleiders voor extra stabiliteit en neerwaartse druk in snelle bochten. Verder is de achtervleugel voorzien van een geïntegreerde signaleringssysteem en extra LED's voor optimale zichtbaarheid onder alle weersomstandigheden. Safety car coureur Bernd Meelander rijdt in Hongarije voor het eerst met de nieuwe auto in een speciale jubileum livery. Mercedes viert daarmee dat het al 30 jaar onafgebroken safety cars levert aan de Formule 1. Ook is Mercedes sinds dit seizoen de enige leverancier voor zowel safety cars als medical cars.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 WK-leider Kimi Antonelli krijgt te maken met een opvallende harde consequentie van zijn vader na herhaalde waarschuwingen van het overschrijden van track limits. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De jonge Italiaan pakte de overwinning tijdens de Belgische Grand Prix, maar overschreed daarbij meermaals de witte lijnen. Waar race-engineer Pieter Bonnington via de boordradio kalm bleef, koos zijn vader voor directe taal. Hij liet weten dat een volgende overtreding zou resulteren in een hele bijzondere straf, waarbij hij lachend toevoegde dat hij de nek van zijn zoon zou uitrekken als een kip. Het opzoeken van de limieten levert coureurs geregeld problemen op zodra ze de tracklimits overschrijden. Wie 4 keer de fout ingaat tijdens een hoofdrace ontvangt automatisch een tijdstraf van 5 seconden. Dit overkwam Antonelli eerder dit seizoen al in Barcelona en tijdens de sprintrace in Miami, waar het hem kostbare punten kostte in het wereldkampioenschap. Het Mercedes-team probeert sindsdien scherper te sturen door de coureur al na 2 waarschuwingen te informeren om zo verdere sancties te voorkomen. Antonelli benadrukt dat de steun van zowel zijn familie als het team van onschatbare waarde is in dit uitdagende seizoen. Zijn vader fungeert daarbij als een vaste rots in de branding, waarmee hij al sinds zijn vroegere kartjaren nauw samenwerkt. Ondanks de harde woorden blijft hun onderlinge band onverminderd sterk, terwijl de volledige focus inmiddels ligt op een goed resultaat in Hongarije.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Team NL heeft op de rustdag van het Europese kampioenschap inlineskaten voor het eerst getraind op de weg in het Italiaanse Cardano al Campo. 23 Nederlandse skaters, onder wie 19 rijders van een eerder baanonderdeel en enkele pas ingevlogen atleten, maakten kennis met een parcours dat om de nodige voorzichtigheid vraagt vanwege uitdagende en scherpe bochten. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de verkenning was het vooral zoeken naar het juiste materiaal. De atleten experimenteerden met verschillende wielen om voldoende grip te behouden op het gladde asfalt. Skater Ronald Haasjes gaf aan dat het rondje stuurmanskunst vereist, omdat vol gas door de bocht te sturen onmogelijk is en constant afremmen en aanzetten volgt. Ook Lianne van Loon moest even wennen aan de ondergrond, maar concludeert dat de bochten na een korte aanpassingsfase wel meevallen. Laetitia Narijn richt zich ondertussen op haar hoofdonderdeel, de 100 meter. Ze oefende diverse proefstarts op het iets aflopende wegdek en merkte dat het gladde asfalt vraagt om zachtere wielen. Tijdens de komende wedstrijdreeks starten zij en Glenn Nijenhuis in de voorrondes op de 100 meter. Terwijl de broers Ronald Christian en Joël Haasjes, net als Lianne van Loon, Amber van der Meijden en Sophia Schilder, meedoen aan de afvalkoers.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Erik ten Hag luidt de noodklok over de huidige staat van het Nederlandse voetbal. Volgens de technisch directeur van FC Twente verkeert de hele sector in zwaar weer en zijn er grote problemen ontstaan die om een directe oplossing vragen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Eredivisie raakte de belangrijke zesde plaats op de coëfficiënte ranglijst kwijt aan Portugal. Wat betekent dat Nederlandse clubs minder Europese tickets kunnen verdelen. De oud-trainer maakte zich ook ernstige zorgen over de sportieve situatie van het Nederlands elftal. Ten Hag stelt dat Nederland de aansluiting met de buitenlandse concurrentie heeft gemist. De situatie maakt hem naar eigen zeggen boos en verdrietig. Hij benadrukt dat de manier waarop er tot dusver met het beleid van het Nederlandse voetbal is omgegaan ervoor zorgt dat men de race met het buitenland niet kan bijbenen. Zelf probeert Ten Hag met zijn club de negatieve spiraal te doorbreken. De selectie verschijnt met een competitieve groep aan de start van de kwalificatieperiode. De basis is volgens hem in elk geval op orde. Al is het team volgens de technische leiding nog lang niet klaar voor de toekomst. Daarnaast zet de club in op contractverlenging voor Younis Taha. De verbintenis van Taha loopt na het huidige seizoen af. Twente heeft de middenvelder inmiddels een concrete aanbieding voorgelegd om hem langer in Enschede te houden. De leiding omschrijft hem als een zeer goede speler met veel potentie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio Verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is gelukkig nog weinig aan de hand op de weg. Alleen wat vertragingen bij de grensovergangen. Zoals op de A1 Hengelo richting Duitsland. Daar bij de grens 10 minuten oponthoud. En dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten vertraging bij de grens.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Dirk van Duiverbode heeft de halve finales van de World Matchplay bereikt. De darter rekende in een enerverende kwartfinale af met Gary Anderson met een eindstand van 16-13. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duiverbode noteerde een hoog gemiddelde en pakte al vroeg in de wedstrijd een ruime voorsprong. De darter dacht aanvankelijk dat de overwinning binnen was, maar een ontketende Anderson gooide in de slotfase steeds beter en kwam akelig dichtbij door 5 legs op rij te winnen. De spanning nam daardoor zichtbaar toe en dat zorgde voor zenuwachtige momenten bij Van Duiverbode, die ook last had van het publiek en zich naar eigen zeggen liet intimideren. De Nederlander gaf aan dat het erg vervelend werd naarmate zijn tegenstander dichterbij kwam, omdat hij dacht dat de buit allang binnen was. Toch hield hij uiteindelijk stand. Met sterke scores in de 29e leg trok hij de zege over de streep. Op de vraag hoe hij dat beslissende moment toch afdwong, antwoordde de darter nuchter dat het simpelweg een kwestie van mikken en raken was. In de halve eindstrijd stuit Van Duiverbode op wereldkampioen Luke Littler. Voor Van Duiverbode is het de 4e keer in zijn carrière dat hij in de halve finale van een major toernooi staat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Barcelona middenvelder Frenkie de Jong pikt de kritiek op zijn toewijding niet. Na veel verhalen over zijn knieblessure in de media benadrukt de International dat hij nooit bewust de grens heeft opgezocht. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de International is er geen sprake geweest van onverantwoord risico tijdens het afgelopen wereldkampioenschap. De Jong liep de knieblessure op na een botsing op de training met Quinton Timber. Medische stafleden constateerden destijds een lichte blessure die niet kon verergeren door verder te spelen. Pas tijdens een latere scan in Barcelona bleek de schade ernstiger dan gedacht. De Oranje-speler reageert fel op de geruchten over zijn inzet. Hij noemt het pijnlijk dat critici zijn loyaliteit en toewijding in twijfel trekken op basis van onjuiste aannames. Voetbal is zijn alles en hij geeft naar eigen zeggen altijd het maximale voor zowel zijn club als het nationale elftal. Voor de middenvelder betekent dit fysieke vonnis een nieuwe sportieve tegenvaller in Catalonië. Eerder stond hij al langdurig buitenspel door spierproblemen en een hardnekkige enkelblessure, die hem kostbare interlands kostte. Het is nog niet bekend hoe lang zijn herstel gaat duren.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

Grand Prix Radio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Erik Evengroen van de AWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zaterdagochtend. Maar wel vertragingen bij de Duitse grenzen. Onder andere op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten met 2 kilometer file. En in het zuiden van het land op de A76 Geleen-Aken. Daar bij de grens een kwartier op onthoud.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olympisch kampioen Isaiah Klein-Ikking zet per direct een punt achter zijn atletiekseizoen. 23-jarige atleet kampt al het hele jaar met een opspelende Achillespees. En mist door deze keuze de komende evenementen, waaronder het EK atletiek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Atleet laat weten dat de blessure al de nodige problemen heeft veroorzaakt. En samen met zijn begeleidende team kiest hij er nu voor om te stoppen. Zodat hij de tijd krijgt om volledig te herstellen en later op niveau terug te kunnen keren. 2024 behaalde hij in Parijs nog goud op de 4x400 meter gemengde estafette aan de zijde van Lieke Klaver, Jean O'Mala en Femke Broeders-Bol. Door zijn besluit ontbreekt Klein-Ikking niet alleen op het EK, maar ook op het NK atletiek. En op dat toernooi is hij zeker niet de enige grote afwezige, want ook Femke Bol staat daar niet aan de start. Zij past haar wedstrijdschema aan nadat ze aan het begin van het seizoen met een blessure kampte. En zij richt zich nu volledig op het EK. En bijna een jaar geleden maakte zij de overstap naar de 800 meter. Ook niet bij de NK, Demi van de Wildenberg. Zij laat weten, de sprinter, dat herstellen van een blessure meer tijd kost. En dat luisteren naar haar lichaam soms belangrijker is dan doorduwen. En zo telt het nationale atletiektoernooi door fysieke klachten dus meerdere afmeldingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten vertraging. En de A15 ten slotte Nijmegen richting Gorkum. Voor knooppunt Del 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Voormalig trainer van PSV en Royal Antwerp FC is officieel gepresenteerd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetballer Gerano Kerk is lovend over de stap van zijn oud-trainer. Kerk werkte 2 seizoenen lang samen met Van Bommel bij Antwerp, werd daar ook kampioen mee. Hij noemt de komst van Bommel een uitstekende keuze. Kerk, die op dit moment transfervrij is, prijst vooral de menselijke en tactische kwaliteiten van zijn oud-trainer. Volgens hem kan Van Bommel uitzonderlijk goed met mensen omgaan en raakte dat aspect hem ook persoonlijk. Daarnaast omschrijft de aanvaller hem als tactisch sterk. Iemand die niet houdt van afwachten, direct ingrijpt en precies aanvoelt wat een wedstrijd op welk moment nodig heeft. De lange periode tussen interlands vormt volgens Kerk geen enkel nadeel voor de jonge coach. Extra rusttijd doet hem juist goed, biedt meer ruimte voor zijn gezin. En Kerk verwacht bovendien dat Van Bommel nadrukkelijk een beroep zal gaan doen op jonge spelers. Onder zijn leiding kregen talenten bij Antwerp immers ook al volop de kans om zich te ontwikkelen. En dat sluit volgens Kerk weer naadloos aan bij de ambities van de Belgische nationale selectie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Erik Evengroen van de AWB. Er is al behoorlijk wat verkeer onderweg. Dat geeft op een aantal plekken vertraging. Onder andere her en der bij de grensovergangen. Zoals op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitsland. Daar ook nog eens een kwartier extra reistijd. Verder valt op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Roosteren zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn twee rijstroken dicht en dan kost je 10 minuten. De A15 Nijmegen richting Gorkum. Voor

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Basketbal-icoon LeBron James zet zijn carrière toch voort en kiest voor de Philadelphia 76ers. Amerikaanse sterspeler overwoog na het einde van het voorgaande seizoen om een punt te zetten achter zijn loopbaan. Uiteindelijk bleek hij wat extra bedenktijd nodig te hebben om de juiste knoop door te hakken. En de keuze is gevallen op een verblijf in Philadelphia. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. LeBron James voelt nog altijd veel liefde voor de sport en is van mening dat hij nog veel te bieden heeft. Ondanks hardnekkige geruchten in de Amerikaanse media die hem koppelden aan diverse basketbalclubs, valt de keuze dus op Philadelphia. En James benadrukt dat financiële motieven of familiezaken geen enkele rol spelen in deze beslissing. Hij wil simpelweg offers blijven brengen, hard werken en volop meestrijden om een nieuwe kampioenstitel. LeBron James vertrok vorige maand bij de Los Angeles Lakers, waar hij 8 seizoenen speelde en in 2020 zijn 4e NBA-titel veroverde. James staat aan de vooravond van zijn 24ste seizoen in de competitie, waarmee hij de basketballer is met de meeste seizoenen achter zijn naam in de geschiedenis van de NBA. En ook voert hij de eeuwige topscorerslijst aan met 43.440 punten. En de Philadelphia 76ers wonnen de landstitel zelf voor het laatst in 1983.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Erik Evengroen van de AWB. Er is al behoorlijk wat verkeer onderweg en dat geeft vertraging op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Rooster is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging is nog een kwartier. Het is druk op de grens bij de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Er staat daar 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Een auto met pech op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Die is gestrand net voor Epe. Kost je 10 minuten. En ook een auto met pech en zo en zo veel drukte rond Nijmegen op de N325, Duitse grens, richting Nijmegen. Vanaf Beek een file van 4 kilometer met bijna een half uur extra reistijd.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De fans van de Formule 1 krijgen door de huidige regels geen eerlijk beeld van de prestaties van coureurs. Dat vindt de teambaas van Haas, Ayao Komatsu. Hij stelt dat de sport veel te ingewikkeld is geworden door software en hybride techniek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de races op Silverstone en Spa bleken piepkleine verschillen in het gaspedaal meteen te zorgen voor grote tijdverschillen. Doordat de elektrische inzet op de rechte stukken verschilt, kunnen coureurs zomaar tiende van een seconde verliezen op een ronde. En Komatsu benadrukt dat het misleidend is om dit soort verschillen te bestempelen als een fout van de coureur. Invloed van software is volgens hem zo complex dat niemand kan verwachten dat een rijder daar elk detail van overziet. Teambaas vindt dat de controle weer volledig bij de coureur moet komen te liggen en dat de sport eenvoudiger moet worden voor het publiek. Onder meer Mercedes-coureur George Russell kreeg recent te maken met grote verschillen in topsnelheid ten opzichte van zijn teamgenoot Kimi Antonelli. En binnen het hele veld wordt gediscussieerd over de situatie. Sommige coureurs vinden de software-inmenging storend. Anderen stellen dat de regels voor iedereen gelijk zijn en dat de beste coureurs zich vanzelf aanpassen. De hardware-aanpassingen verlopen geleidelijk, maar vanaf 2027 vermindert het belang van elektrische input stap voor stap. De verbrandingsmotor gaat dan een groter deel van het vermogen leveren, waardoor de sport in de toekomst overzichtelijker moet worden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: away.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 12 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is voor een zaterdagochtend behoorlijk druk op de weg. Bijna 170 kilometer file in totaal. Veel recreatieverkeer en op een paar plekken ook werkzaamheden die voor extra vertraging zorgen. Maar wat ook opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Manchester City middenvelder Rodri staat voor een langere periode aan de kant vanwege een noodzakelijke rugoperatie. De speler kwam in actie tijdens alle 8 wedstrijden van Spanje op het WK en was ook steeds de aanvoerder van zijn land. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Rodri werd na afloop van het WK uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. De trainer van Manchester City, dat is Enzo Maresca, heeft inmiddels bevestigd dat de middenvelder op korte termijn onder het mes gaat en daarna de nodige tijd krijgt voor een welverdiende vakantie. En pas na die volledige herstelperiode sluit hij weer aan bij de wedstrijdselectie van Manchester City. Rodri is niet de enige die na het WK in de ziekenboeg terecht is gekomen. Ook Frenkie de Jong en de Fransman William Saliba kampen na het eindtoernooi met zware blessures, waardoor ze voorlopig dus uitgeschakeld zijn. Terug even naar Rodri, want naast dit fysieke herstel is er ook twijfel ontstaan over zijn sportieve toekomst. Het contract van de Ballon d'Or winnaar uit 2024 loopt namelijk af na het huidige seizoen in Manchester. En er is inmiddels, dat is niet zo gek natuurlijk, bredere interesse vanuit andere clubs. Trainer Maresca ligt daar echter niet wakker van. Hij stelt dat dergelijke geluiden volkomen normaal zijn rond grote namen, zeker na een gewonnen WK. En volgens hem is het ook volkomen logisch dat vrijwel elke trainer met zo'n sterspeler als Rodri wil samenwerken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg deze zaterdag. Er staat bijna 200 kilometer file in totaal. De meeste hebben gelukkig niet veel meer oponthoud dan zo'n 5 minuten. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kwartier extra reistijd. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht en kost je 20 minuten. Het is druk op de A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Ewijk een kwartier vertraging. En tenslotte staat er een auto met pech op de N325. Duitse grens richting Nijmegen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje International Crescencio Summerfield heeft een opmerkelijke transfer afgerond. Van West Ham United naar het Saoedische Al Hilal. 24-jarige aanvaller die indruk maakte op het WK tekent bij Al Hilal een contract voor 4 seizoenen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overgang hing overigens al langer in de lucht. Aanvankelijk leek AS Roma de beste papieren te hebben, maar de club uit Saoedi-Arabië bracht een hoger bod uit. Met de transfer is een bedrag gemoeid van 76 miljoen euro. Daarmee is hij gelijk de op 3 na duurste Nederlandse voetballer aller tijden na Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk. Na zijn sterke optreden op het WK stond Summerfield op de verlanglijst van meerdere Europese topclubs. Hij kiest echter voor Al Hilal. Hij gaat daar samen spelen met bekende sterspelers zoals Karim Benzema en Theo Hernandez. Voor Summerfield is dit de 6e club in zijn profcarrière. Hij begon in de jeugd van Feyenoord, speelde daarna op huurbasis voor ADO Den Haag en FC Dordrecht. En in 2020 vertrok hij naar Leeds United en in 2024 maakte hij vanaf daar de overstap naar West Ham United. Ja, daar speelde hij zich in de kijker, ook bij Oranje. Hij maakte zijn debuut op het WK en brak door eigenlijk met 2 goals en 2 assists in 4 optredens.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 200 kilometer file in totaal. Veel files hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Maar op een aantal plekken is het toch goed mis. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Kerkdriel gebeurde een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht met een vertraging een half uur. De A16 Breda Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden voor Dordrecht een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein ook een kwartier oponthoud. Dan is het tenslotte ook nog extra druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Voor Malden doe je er 20 minuten langer over.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen stelt dat Fernando Alonso het absoluut niet verdient om achterin het veld te rijden in de Formule 1. Volgens de Nederlander hoort de Spanjaard op basis van zijn rijderskwaliteiten minimaal thuis bij de beste 5 coureurs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Hongarije staat het weekend in het teken van een ingrijpende technische upgrade van Aston Martin. Team uit Silverstone hoopt hiermee een overtuigende stap voorwaarts te zetten. En zo ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso te behouden. Spanjaard liet eerder al weten dat zijn sportieve toekomst in de koningsklasse vooral afhangt van de toekomstige reglementen en zeker niet alleen van de prestaties van Aston Martin. Max Verstappen toont daar volledig begrip voor en stelt dat Alonso door zijn leeftijd van 44 jaar mogelijk sneller kan besluiten om te stoppen. Zeker omdat hij geen voorstander is van de geldende regels. Max Verstappen zelf benadrukt dat zijn eigen motivatie anders ligt. Hij is pas 28 jaar, maar deelt wel de kritiek van Alonso op de regelgeving. Ondanks dat zijn eigen auto niet zo competitief is als gehoopt, blijft hij racen vanwege zijn liefde voor de autosport. Binnen Aston Martin toont Alonso zich tot dusver de sterkste in het onderlinge kwalificatieduel met Lance Stroll. Hij leidt erin met 8-2.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Erik Evengroen van de AWB. Ruim 200 kilometer file. En dat betekent dat we een drukke zaterdagmiddag beleven. En op een aantal plekken ook flink wat vertraging. Zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog een klein half uur. A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten op onthoud. Dan is het ook druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. De hoogte van Dordrecht bij de wegwerkzaamheden. Bijna een kwartier extra reistijd. En tenslotte in het zuiden van het land de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthouden.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Olympisch kampioen Isaiah Klein-Ikking zet per direct een punt achter zijn atletiek seizoen. 23-jarige atleet kampt al het hele jaar met een opspelende Achillespees en mist door deze keuze de komende evenementen, waaronder het EK atletiek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Atleet laat weten dat de blessure al de nodige problemen heeft veroorzaakt en samen met zijn begeleidende team kiest hij er nu voor om te stoppen, zodat hij de tijd krijgt om volledig te herstellen en later op niveau terug te kunnen keren. 2024 behaalde hij in Parijs nog goud op de 4x400 meter gemengde estafette aan de zijde van Lieke Klaver, Jean O'Mala en Femke Broeders-Bol. Door zijn besluit ontbreekt Klein-Ikking niet alleen op het EK, maar ook op het NK-atletiek. En op dat toernooi is hij zeker niet de enige grote afwezige, want ook Femke Bol staat daar niet aan de start. Zij past haar wedstrijdschema aan nadat ze aan het begin van het seizoen met een blessure kampte. En zij richt zich nu volledig op het EK. En bijna een jaar geleden maakte zij de overstap naar de 800 meter. Ook niet bij de NK, Demi van de Wildenberg. Zij laat weten, de sprinter, dat herstellen van een blessure meer tijd kost. En dat luisteren naar haar lichaam soms belangrijker is dan doorduwen. En zo telt het nationale atletiektoernooi door fysieke klachten dus meerdere afmeldingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Erik Evengroen van de ANWB. Bijna 180 kilometer file in totaal. Dus dat betekent dat we best een drukke zaterdagmiddagspits hebben tijdens de vakantieperiode. Wat er opvalt is de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giessendam is de rechterreis ook dicht. Er ligt daar rommel op het wegdek. De vertraging is een half uur. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden is de rechterreis ook dicht met een vertraging van 20 minuten. En een kwartier op onthoud heb je nog tenslotte op de A27 van Utrecht naar Almere. Bij Huizen, er gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is vrij. Met een vertraging, zoals gezegd, nog een kwartier.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Voormalig trainer van PSV en Royal Antwerp FC is officieel gepresenteerd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetballer Gerano Kerk is lovend over de stap van zijn oud-trainer. Kerk werkte 2 seizoenen lang samen met Van Bommel bij Antwerp, werd daar ook kampioen mee. Hij noemt de komst van Bommel een uitstekende keuze. Kerk, die op dit moment transfervrij is, prijst vooral de menselijke en tactische kwaliteiten van zijn oud-trainer. Volgens hem kan Van Bommel uitzonderlijk goed met mensen omgaan en raakte dat aspect hem ook persoonlijk. Daarnaast omschrijft het aanvaller hem als tactisch sterk. Iemand die niet houdt van afwachten, direct ingrijpt en precies aanvoelt wat een wedstrijd op welk moment nodig heeft. De lange periode tussen interlands vormt volgens Kerk geen enkel nadeel voor de jonge coach. Extra rusttijd doet hem juist goed, biedt meer ruimte voor zijn gezin. En Kerk verwacht bovendien dat Van Bommel nadrukkelijk een beroep zal gaan doen op jonge spelers. Onder zijn leiding kregen talenten bij Antwerp immers ook al volop de kans om zich te ontwikkelen. En dat sluit volgens Kerk weer naadloos aan bij de ambities van de Belgische nationale selectie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: What time is it, man?

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 minuten oponthoud, de meeste vertraging op dit moment op de A12 om te beginnen Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met 9 kilometer file met een half uur vertraging. A27 Breda Gorkum bij Werkendam een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. En het is ook druk op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein, een kwartier extra.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Basketbalicoon LeBron James zet zijn carrière toch voort en kiest voor de Philadelphia 76ers. Amerikaanse sterspeler overwoog na het einde van het voorgaande seizoen om een punt te zetten achter zijn loopbaan. Uiteindelijk bleek hij wat extra bedenktijd nodig te hebben om de juiste knoop door te hakken. En de keuze is gevallen op een verblijf in Philadelphia. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. LeBron James voelt nog altijd veel liefde voor de sport en is van mening dat hij nog veel te bieden heeft. Ondanks hardnekkige geruchten in de Amerikaanse media die hem koppelden aan diverse basketbalclubs, valt de keuze dus op Philadelphia. En James benadrukt dat financiële motieven of familiezaken geen enkele rol spelen in deze beslissing. Hij wil simpelweg offers blijven brengen, hard werken en volop meestrijden om een nieuwe kampioenstitel. LeBron James vertrok vorige maand bij de Los Angeles Lakers, waar hij 8 seizoenen speelde en in 2020 zijn 4e NBA-titel veroverde. James staat aan de vooravond van zijn 24ste seizoen in de competitie, waarmee hij de basketballer is met de meeste seizoenen achter zijn naam in de geschiedenis van de NBA. En ook voert hij de eeuwige topscorerslijst aan met 43.440 punten. En de Philadelphia 76ers wonnen de landstitel zelf voor het laatst in 1983.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu korter. In totaal hebben we nog zo'n 100 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor knooppunt Amstel 10 kilometer met een klein kwartier vertraging. A2 Utrecht Den Bosch. Voor Waardenburg nog een kwartier op onthoud ook. De A16 Breda richting Rotterdam. Daar wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. Hier is de rechterrijstrook dicht. De vertraging een half uur. En de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein nog 10 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De fans van de Formule 1 krijgen door de huidige regels geen eerlijk beeld van de prestaties van coureurs. Dat vindt de teambaas van Haas, Ayao Komatsu. Hij stelt dat de sport veel te ingewikkeld is geworden door software en hybride techniek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de races op Silverstone en Spa bleken piepkleine verschillen in het gaspedaal meteen te zorgen voor grote tijdverschillen. Doordat de elektrische inzet op de rechte stukken verschilt, kunnen coureurs zomaar tiende van een seconde verliezen op een ronde. En Komatsu benadrukt dat het misleidend is om dit soort verschillen te bestempelen als een fout van de coureur. Invloed van software is volgens hem zo complex dat niemand kan verwachten dat een rijder daar elk detail van overziet. Teambaas vindt dat de controle weer volledig bij de coureur moet komen te liggen en dat de sport eenvoudiger moet worden voor het publiek. Onder meer Mercedes-coureur George Russell kreeg recent te maken met grote verschillen in topsnelheid ten opzichte van zijn teamgenoot Kimi Antonelli. En binnen het hele veld wordt gediscussieerd over de situatie. Sommige coureurs vinden de software-inmenging storend. Anderen stellen dat de regels voor iedereen gelijk zijn en dat de beste coureurs zich vanzelf aanpassen. De hardware-aanpassingen verlopen geleidelijk, maar vanaf 2027 vermindert het belang van elektrische input stap voor stap. De verbrandingsmotor gaat dan een groter deel van het vermogen leveren, waardoor de sport in de toekomst overzichtelijker moet worden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden korter, in totaal nog zo'n 60 kilometer. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kwartier extra reistijd. A16 Breda richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 25 minuten. En de A59 Den Bosch richting Os voor Nuland 10 minuten vertraging.

0: Nieuws. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Manchester City middenvelder Rodri staat voor een langere periode aan de kant vanwege een noodzakelijke rugoperatie. Speler kwam in actie tijdens alle 8 wedstrijden van Spanje op het WK en was ook steeds de aanvoerder van zijn land. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Rodri werd na afloop van het WK uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. De trainer van Manchester City, dat is Enzo Maresca, heeft inmiddels bevestigd dat de middenvelder op korte termijn onder het mes gaat en daarna de nodige tijd krijgt voor een welverdiende vakantie. En pas na die volledige herstelperiode sluit hij weer aan bij de wedstrijdselectie van Manchester City. Rodri is niet de enige die na het WK in de ziekenboeg terecht is gekomen. Ook Frenkie de Jong en de Fransman William Saliba kampen na het eindtoernooi met zware blessures, waardoor ze voorlopig dus uitgeschakeld zijn. Terug even naar Rodri, want naast dit fysieke herstel is er ook twijfel ontstaan over zijn sportieve toekomst. Het contract van de Ballon d'Or winnaar uit 2024 loopt namelijk af na het huidige seizoen in Manchester. En er is inmiddels, dat is niet zo gek natuurlijk, bredere interesse vanuit andere clubs. Trainer Maresca ligt daar echter niet wakker van. Hij stelt dat dergelijke geluiden volkomen normaal zijn rond grote namen, zeker na een gewonnen WK. En volgens hem is het ook volkomen logisch dat vrijwel elke trainer met zo'n sterspeler als Rodri wil samenwerken.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje International Crescencio Summerfield heeft een opmerkelijke transfer afgerond. Van West Ham United naar het Saoedische Al Hilal. 24-jarige aanvaller die indruk maakte op het WK tekent bij Al Hilal een contract voor 4 seizoenen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overgang hing overigens al langer in de lucht. Aanvankelijk leek AS Roma de beste papieren te hebben, maar de club uit Saoedi-Arabië bracht een hoger bod uit. Met de transfer is een bedrag gemoeid van 76 miljoen euro. Daarmee is hij gelijk de op 3 na duurste Nederlandse voetballer aller tijden na Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk. Na zijn sterke optreden op het WK stond Summerfield op de verlanglijst van meerdere Europese topclubs. Hij kiest echter voor Al Hilal. Hij gaat daar samen spelen met bekende sterspelers zoals Karim Benzema en Theo Hernandez. Voor Summerfield is dit de 6e club in zijn profcarrière. Hij begon in de jeugd van Feyenoord, speelde daarna op huurbasis voor ADO Den Haag en FC Dordrecht. En in 2020 vertrok hij naar Leeds United en in 2024 maakte hij vanaf daar de overstap naar West Ham United. Ja, daar speelde hij zich in de kijker, ook bij Oranje. Hij maakte zijn debuut op het WK en brak door eigenlijk met 2 goals en 2 assists in 4 optredens.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: New truck, big

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen stelt dat Fernando Alonso het absoluut niet verdient om achterin het veld te rijden in de Formule 1. Volgens de Nederlander hoort de Spanjaard op basis van zijn rijderskwaliteiten minimaal thuis bij de beste 5 coureurs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Hongarije staat het weekend in het teken van een ingrijpende technische upgrade van Aston Martin. Team uit Silverstone hoopt hiermee een overtuigende stap voorwaarts te zetten. En zo ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso te behouden. Spanjaard liet eerder al weten dat zijn sportieve toekomst in de koningsklasse vooral afhangt van de toekomstige reglementen en zeker niet alleen van de prestaties van Aston Martin. Max Verstappen toont daar volledig begrip voor en stelt dat Alonso door zijn leeftijd van 44 jaar mogelijk sneller kan besluiten om te stoppen, zeker omdat hij geen voorstander is van de geldende regels. Max Verstappen zelf benadrukt dat zijn eigen motivatie anders ligt. Hij is pas 28 jaar, maar deelt wel de kritiek van Alonso op de regelgeving. Ondanks dat zijn eigen auto niet zo competitief is als gehoopt, blijft hij racen vanwege zijn liefde voor de autosport. Binnen Aston Martin toont Alonso zich tot dusver de sterkste in het onderlinge kwalificatieduel met Lance Stroll. Hij leidt erin met 8-2.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olympisch kampioen Isaiah Klein-Ikking zet per direct een punt achter zijn atletiekseizoen. 23-jarige atleet kampt al het hele jaar met een opspelende Achillespees. En mist door deze keuze de komende evenementen, waaronder het EK atletiek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Atleet laat weten dat de blessure al de nodige problemen heeft veroorzaakt. En samen met zijn begeleidende team kiest hij er nu voor om te stoppen, zodat hij de tijd krijgt om volledig te herstellen en later op niveau terug te kunnen keren. 2024 behaalde hij in Parijs nog goud op de 4x400 meter gemengde estafette aan de zijde van Lieke Klaver, Jean Omala en Femke Broeders-Bol. Door zijn besluit ontbreekt Klein-Ikking niet alleen op het EK, maar ook op het NK atletiek. En op dat toernooi is hij zeker niet de enige grote afwezige, want ook Femke Bol staat daar niet aan de start. Zij past haar wedstrijdschema aan nadat ze aan het begin van het seizoen met een blessure kampte. En zij richt zich nu volledig op het EK. En bijna een jaar geleden maakte zij de overstap naar de 800 meter. Ook niet bij de NK, Demi van de Wildenberg. Zij laat weten, de sprinter, dat herstellen van een blessure meer tijd kost. En dat luisteren naar haar lichaam soms belangrijker is dan doorduwen. En zo telt het nationale atletiektoernooi door fysieke klachten dus meerdere afmeldingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

headset. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Voormalig trainer van PSV en Royal Antwerp FC is officieel gepresenteerd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetballer Gerano Kerk is lovend over de stap van zijn oud-trainer. Kerk werkte 2 seizoenen lang samen met Van Bommel bij Antwerp, werd daar ook kampioen mee. Hij noemt de komst van Bommel een uitstekende keuze. Kerk, die op dit moment transfervrij is, prijst vooral de menselijke en tactische kwaliteiten van zijn oud-trainer. Volgens hem kan Van Bommel uitzonderlijk goed met mensen omgaan en raakte dat aspect hem ook persoonlijk. Daarnaast omschrijft het aanvaller hem als tactisch sterk, iemand die niet houdt van afwachten, direct ingrijpt en precies aanvoelt wat een wedstrijd op welk moment nodig heeft. De lange periode tussen interlands vormt volgens Kerk geen enkel nadeel voor de jonge coach. Extra rusttijd doet hem juist goed, biedt meer ruimte voor zijn gezin. En Kerk verwacht bovendien dat Van Bommel nadrukkelijk een beroep zal gaan doen op jonge spelers. Onder zijn leiding kregen talenten bij Antwerp immers ook al volop de kans om zich te ontwikkelen. En dat sluit volgens Kerk weer naadloos aan bij de ambities van de Belgische nationale selectie.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: arms around me, babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Basketbalicoon LeBron James zet zijn carrière toch voort en kiest voor de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse sterspeler overwoog na het einde van het voorgaande seizoen om een punt te zetten achter zijn loopbaan. Uiteindelijk bleek hij wat extra bedenktijd nodig te hebben om de juiste knoop door te hakken. En de keuze is gevallen op een verblijf in Philadelphia. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. LeBron James voelt nog altijd veel liefde voor de sport en is van mening dat hij nog veel te bieden heeft. Ondanks hardnekkige geruchten in de Amerikaanse media die hem koppelden aan diverse basketbalclubs, valt de keuze dus op Philadelphia. En James benadrukt dat financiële motieven of familiezaken geen enkele rol spelen in deze beslissing. Hij wil simpelweg offers blijven brengen, hard werken en volop meestrijden om een nieuwe kampioenstitel. LeBron James vertrok vorige maand bij de Los Angeles Lakers, waar hij 8 seizoenen speelde en in 2020 zijn 4e NBA-titel veroverde. James staat aan de vooravond van zijn 24ste seizoen in de competitie, waarmee hij de basketballer is met de meeste seizoenen achter zijn naam in de geschiedenis van de NBA. En ook voert hij de eeuwige topscorerslijst aan met 43.440 punten. En de Philadelphia 76ers wonnen de landstitel zelf voor het laatst in 1983.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De fans van de Formule 1 krijgen door de huidige regels geen eerlijk beeld van de prestaties van coureurs. Dat vindt de teambaas van Haas, Ayao Komatsu. Hij stelt dat de sport veel te ingewikkeld is geworden door software en hybride techniek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de races op Silverstone en Spa bleken piepkleine verschillen in het gaspedaal meteen te zorgen voor grote tijdverschillen. Doordat de elektrische inzet op de rechte stukken verschilt, kunnen coureurs zomaar tiende van een seconde verliezen op een ronde. En Komatsu benadrukt dat het misleidend is om dit soort verschillen te bestempelen als een fout van de coureur. Invloed van software is volgens hem zo complex dat niemand kan verwachten dat een rijder daar elk detail van overziet. Teambaas vindt dat de controle weer volledig bij de coureur moet komen te liggen en dat de sport eenvoudiger moet worden voor het publiek. Onder meer Mercedes-coureur George Russell kreeg recent te maken met grote verschillen in topsnelheid ten opzichte van zijn teamgenoot Kimi Antonelli. En binnen het hele veld wordt gediscussieerd over de situatie. Sommige coureurs vinden de software-inmenging storend. Anderen stellen dat de regels voor iedereen gelijk zijn en dat de beste coureurs zich vanzelf aanpassen. De hardware-aanpassingen verlopen geleidelijk, maar vanaf 2027 vermindert het belang van elektrische input stap voor stap. De verbrandingsmotor gaat dan een groter deel van het vermogen leveren, waardoor de sport in de toekomst overzichtelijker moet worden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Manchester City middenvelder Rodri staat voor een langere periode aan de kant vanwege een noodzakelijke rugoperatie. De speler kwam in actie tijdens alle 8 wedstrijden van Spanje op het WK en was ook steeds de aanvoerder van zijn land. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Rodri werd na afloop van het WK uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. De trainer van Manchester City, dat is Enzo Maresca, heeft inmiddels bevestigd dat de middenvelder op korte termijn onder het gaat en daarna de nodige tijd krijgt voor een welverdiende vakantie. En pas na die volledige herstelperiode sluit hij weer aan bij de wedstrijdselectie van Manchester City. Rodri is niet de enige die na het WK in de ziekenboeg terecht is gekomen. Ook Frenkie de Jong en de Fransman William Saliba kampen na het eindtoernooi met zware blessures, waardoor ze voorlopig dus uitgeschakeld zijn. Terug even naar Rodri, want naast dit fysieke herstel is er ook twijfel ontstaan over zijn sportieve toekomst. Het contract van de Ballon d'Or winnaar uit 2024 loopt namelijk af na het huidige seizoen in Manchester. En er is inmiddels, dat is niet zo gek natuurlijk, bredere interesse vanuit andere clubs. Trainer Maresca ligt daar echter niet wakker van. Hij stelt dat dergelijke geluiden volkomen normaal zijn rond grote namen, zeker na een gewonnen WK. En volgens hem is het ook volkomen logisch dat vrijwel elke trainer met zo'n sterspeler als Rodri wil samenwerken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like, ah. So don't nobody else make me feel like.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje International Crescencio Summerfield heeft een opmerkelijke transfer afgerond. Van West Ham United naar het Saoedische Al Hilal. 24-jarige aanvaller die indruk maakte op het WK tekent bij Al Hilal een contract voor 4 seizoenen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overgang hing overigens al langer in de lucht. Aanvankelijk leek AS Roma de beste papieren te hebben, maar de club uit Saoedi-Arabië bracht een hoger bod uit. Met de transfer is een bedrag gemoeid van 76 miljoen euro. Daarmee is hij gelijk de op 3 na duurste Nederlandse voetballer aller tijden na Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk. Na zijn sterke optreden op het WK stond Summerfield op de verlanglijst van meerdere Europese topclubs. Hij kiest echter voor Al Hilal. Hij gaat daar samen spelen met bekende sterspelers zoals Karim Benzema en Theo Hernandez. Voor Summerfield is dit de 6e club in zijn profcarrière. Hij begon in de jeugd van Feyenoord, speelde daarna op huurbasis voor ADO Den Haag en FC Dordrecht. En in 2020 vertrok hij naar Leeds United en in 2024 maakte hij vanaf daar de overstap naar West Ham United. Ja, daar speelde hij zich in de kijker, ook bij Oranje. Hij maakte zijn debuut op het WK en brak door eigenlijk met 2 goals en 2 assists in 4 optredens.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Canada Now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Ampri Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.